die dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

0: Ons trainerij vir die vroeg sondagochtend, Brian Dirksen met Celebrate, Bethel Music, My Dear, en Sanctus Real met Lead Me. Een prachtige tekst wat vanochtend op my hart le, is Romeine 10 vers 13. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Is het nie een prachtige belofte nie? Vooral ook op hierdie dag een prachtige belofte vir ons moeders.
1: 104.1 SFM.

0: Ryan Ekstel met Where We Belong, net na 7 op die sondagochend. Goeiemôre en baie welkom, as jy dalk nou net aangesluit het, dis Moedersdag 2026, en weer eens, baie baie seën en baie sterkte, en baie geluk en vrede, aan al ons moeders, grootmoeders, en aan al ons dames. Vervolgens Dewald Gous met Rooftops.
1: 104.1 SFM.

liedjie wat het moeilik maak om stil te sit. Jy wil jou hand in die lucht gooi en jy wil rondtrap. Een prachtige loflied, Rudy Miller met Alpha en Omega. Voordat jy wat gous met Rooftops. Ons het allemaal verskillende probleme, maar ons het allemaal net een oplossing. Jesus Christus.

0: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
1: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louis-Fourie-weg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
2: 90.1

Wian Vos met Nuwe Krag, Amen met Dagbreek en Leon Ferreira met Asem Rowend. Laat God se liefde die hawe wees waar jy jou anker laat sak.

Arnold Wet met Groter as die Berge en North Point Inside Out met Every Beat. Binnenkort ons sondagochtend oordenking. Ons skriflesing vanochtend, Jesaja 66 vers 13. 104.1

104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: Spoegwolf, jy is ingeskakel op SWM saam met my en Rico Aries. My maand is ook bekend vir National Photography Month, No Meat Month, Barbecue Month, so dit dan ook waarvoor die vijfde maand van 2026 bekend voor is. Hier is Easy Freak.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Dis die klanke van Snotkop met kom ek soen het beter groot moedersdag groet aan elke ma, ouma en moeder figuur wat vandag luister, julle is besonders.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Jackie met Ek Glo. Vandag vier ons al die ongelooflike maas daar buite. Geniet elke oomblik van julle spesiale dag.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm

90.1 SFM word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/SFM-streek.

0: Gert Couvert vanoggend vir jou met Doodloop Straat. Suid-Afrika se nuwe voertuig motorbedryf het dan sy beste April verkope in 13 jaar aangeteken met plaaslike verkope wat dan met 13% gestyg het tot 47.979 eenhede. Volgens NAMSA is dit dan die sterkste April vertoning sedert 2013 ondanks stygende brandstofpryse, inflasierisiko's en druk op verbruikers se bekostigbaarheid. En handelaars het dan steeds die grootste deel van verkope gedryf met meer as 91% van alle voertuie wat deur handelaars verkoop is en passasiersmotors het dan met 14.3% gegroei tot 34.414 eenhede terwyl ligte handelsvoertuie met 9.7% gestyg het. Die senior werker by Wesbank sê dat die groei is bemoedigend omdat verskeie voertuigsegmente verbetering getoon het wat daarop dui dat die mark herstel dieper wortels het. Uitvoere het dan egter met 4% afgeneem, hoofsaaklik weens 'n skerp daling in die uitvoer van ligte handelsvoertuie weens modelveranderings by 'n groot vervaardiger.
1: 90.1 SFM. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he began to speak.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: tapeerders en gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stofveders. George weg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: André het met Warrelwind, goeiemiddag en welkom, dit is die 10de Mei, dit is Moedersdag. My naam is Corey Kersom, tot en met 6 uur vanavond toe. En ons gaan maar net een lekker rustige bewolkte sondagmiddag hê. En dan ook aan al die maas daarbuiten, gelukkige Moedersdag. Ons gaan nou die muziek verder mee aangaan. Hier is die Campbells met Voet in die Hoek.
1: SFM, ons maak dit

go. Dit was Boys Life en 'n liedjie getiteld Lovebirds. Dewald Wasser val voor dit met Onthou Jy en voor die breek Ed Sheeran met Drive. Hier is Piet Pompies met Fynbos.

0: Good Darren met oor Wormina, Calvin Harris en die seisoen wat ons allemaal weer terugwens. Winter het nog eers begin hier, as al klaar mense daar buiten, oh ek wens, het was al somer. Winter moet gebeur, ongelukkig. Nie gelukkig, dat is mense wat hou van winter. Maar ja, hier is Calvin Harris met Summer.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Neon Dreams meet High School Dropout. Danielle Katzenberger voor dit, but nothing's gonna stop us now. En Ruan George met Iwers het ek jou verloor. Lucas en Steve volgende met Another Life.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimsuit Wes bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur wie een lekker voel.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: Suid-Afrikaanse kunstenaar Tom Mitchell met Take Me Back en Shaggy en Rayvon met Like My Iets wat 'n tema was deur vandag se program gehad tussen 3 en 4 het ons Summer of 69 gehad van Bryan Adams. Tussen 4 en 5 het ons Calvin Harris se Summer gehad. Hierso is of was Shaggy en Rayvon met In the Summertime. So daardie en dis 'n teken somer is op pad. Byt net vas.
1: 104.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 George Mosselbaai.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Komma Weerstofveerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: 90.1 George, Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Knysna.

0: banke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 George, Mossel Bay, Hartenbos, Albertina, Knysna.

Dis Laskas, ons is net na 7, jy is nog skakel op SFM, kan jy nog saad my hand omtrein, nie, maar ons het lekker rustig vat, dit is een sondag aan. So geet van die week wat verby is, daar is nie meer veel meer daar vir ons nie, nie ons met voor en toe kan kyk. En om dit reg te kan doen en om reg te wees vir wat voorlee, moet jy eers bietjie in die oomblik wees. En dis nou vanavond, ons luister lekker goeie muziek, deel een paar stories met mekaar, geniet net hierdie tyd. Raak bietjie stil, hoor bietjie wat in jouself aangaan. Volgende is het Highlights en dit is van Alexandra May.